أصحاب ومن تبعه إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس والجان جميعا يا رب إلى يوم الدين. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سامد من شيخ عادل وبراديو إسلام انترناشنال وبنسو سلوت خير القرون. الحمد بريز دانك شكر بسم الله سبحانه وتعالى ونستير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Indeed that Allah subhanahu wa ta'ala is Rabbul Alameen. And that is hukum on shukr maak for Allah subhanahu wa ta'ala in the forms on shukr. And die is belangrijk for ons in verband that Allah subhanahu wa ta'ala het ons gekies. En die rede hoekom Allah subhanahu wa ta'ala ons geskape het, en die rede hoekom Allah subhanahu wa ta'ala ons gekies het, subhanallah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Rabbul Alameen, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die Rab, die eienaar. Allah subhanahu wa ta'ala is die Rab, wie skape. Allah subhanahu wa ta'ala is die Rab, wat in beheer is van alles in die dunya, in beheer is van alles in die dag van Qiyama, in beheer is van alles Jannat en Jahannam, Rabbul Alameen. In die in is het dat Allah subhanahu wa ta'ala in Suratul Fatiha, die verstaaning van het is belangrijk. Ons vat een van die ayat as een verwijzing. Allah subhanahu wa ta'ala, en ons lees dit in elke salah, subhanallah, alhamdulillahi rabbil alameen. So ons sê alhamdulillah, dat is dat die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala mag shukr vir Allah subhanahu wa ta'ala. Die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala herken en waardeer die voorrechte van Allah ta'ala op die slaaf. Die goed wat Allah subhanahu wa ta'ala doen vir die slaaf. Die kennisgeving in verband met die herkenning van Allah subhanahu wa ta'ala wie Allah is. Die goed dat Allah subhanahu wa ta'ala ons gevat het, yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-noor. Dat Allah subhanahu wa ta'ala lei ons, beskerm ons, en Allah subhanahu wa ta'ala hou ons op die pad van sirat al-mustaqim. Die punt hier is die yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-noor. Baie duisternisse, verstaan die duisternis van die wereld, die duisternis van verkeerdigheid, die duisternis wat in ons self is, die zulm wat in ons self is. Allah subhanahu wa ta'ala in algemeen het Allah subhanahu wa ta'ala ons beskerm, uitgevat, uit het hidayat gegee, leiding gegee, en Allah subhanahu wa ta'ala het ons gelei na die noor. Subhanallah. As ons bespreek voor ons verder gaan, as ons bespreek die noor van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala homself is die noor. En in die Koran is het duidelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, Allahu nooru samawati wal ard. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is die noor van die sama, die jemele, en Allah subhanahu wa ta'ala is die noor, die licht van die aarde. Allah nooru samawati wal ard. So die is belangrijk dat Allah subhanahu wa ta'ala, wie die noor is van die jemele, Allah subhanahu wa ta'ala, wie die noor is van die aarde, Allah subhanahu wa ta'ala, akbar. En as een mens studeer die kalima, die woord noor, dan betekent het licht. So Allah ta'ala sê in een ayat, وَجَعَلْنَهُمْ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ. Dat Allah subhanahu wa ta'ala sê, dat ons het gemaakt vir hulle die noor, die licht. En die licht is wat ons praat, تَهْدِي بِهِ. Die iman wat Allah ta'ala die persoon gegee het, die leiding, die hidayat. En Allah ta'ala sê, مَنْ نَشَاءُ. Wie Allah subhanahu wa ta'ala wil kies. Dit is belangrijk dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons lei.
En dat ons onder die leiding, die hidayat van Allah subhanahu wa ta'ala blijft. En in die ene is het belangrijk dat die persoon wie moslim is, dat die moslim moet verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala wat die noor is. En Allah subhanahu wa ta'ala wat leidt door die noor van Allah subhanahu wa ta'ala. En die noor wordt verwijst, die hidayat, die iman, wat die persoon vergund was. Wie Allah subhanahu wa ta'ala zijn noor omzelf. Die Koran van Allah ta'ala nummer 2 is die noor wat Allah ta'ala voor ons vergund het. Zo Allah subhanahu wa ta'ala zijn noor, Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die noor van Allah subhanahu wa ta'ala. In verband met Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah ta'ala heeft ons gegeven die kalima. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons vergund. Die noor van Allah wat ons verstaan in die vorm van kalima. Dat is die iman, die geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die een noor wat ons verduidelijk. Nummer 2, dat is die noor van die Koran. Dat Allah ta'ala heeft ons gegeven die noor en ons zal zien. En dan die noor van a'mal. Dat die persoon wat op die dien van Allah ta'ala is, wat praktisch is op die dien, dat elke amal, elke praktijk van die persoon is een noor van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een noor van Allah subhanahu wa ta'ala. In die een, dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, in die dunya, Allah, die Allah ta'ala met verband met die dunya, is dit dat ons weet door die dag, is dat zon en die aand, is die maan, die sterren, gestaan om leiding te krijgen en wanneer of wantoe die slaaf van Allah ta'ala wil gaan reis of zo voort. Zo die anwaraat van Allah subhanahu wa ta'ala is belangrijk. Die verstaaning van dit is belangrijk. Als ons net verder gaan, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat die dat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin is, dat in die om te verstaan, moet ons verstaan die voordelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat Allah ta'ala voor ons gegeven heeft. Van waaraf ons ons begint, ons weet Allah subhanahu wa ta'ala, dat in die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons geschapen heeft. Een van die wat Allah ta'ala geschapen heeft, in die Rab van Alamin. En dat is belangrijk. Dat Rab is die een wie verantwoordelijkheid vat voor alles in die dunya en in die akhiraten, dit wat ons kennen en dit wat ons niet kennen. Dat het is in die beheer van Allah ta'ala, dat is in die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala en ons, Allahu Akbar, vat van dit en dit is wat voordeel van Allah ta'ala is voor die slaaf van Allah ta'ala, Rabbul Alamin. Zo wanneer ons zegt Alhamdulillah Rabbil Alamin, dat het ons maakt shukr voor Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah ta'ala voor ons geschapen heeft. Dat Allah ta'ala alleen voor ons geschapen heeft. En die is ons kijk in die Koranen, dat in 2 surahs Allah ta'ala verwijst, en ons kan verwijzen naar suratul Iqra, waar Allah ta'ala zegt voor ons, Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq. Dat ons moet lees die een noor wat die Koran is. Ikra bi noorul Koran. Ikra bi ismi rabbika alladhi. Lees in die naam van Allah ta'ala wat die Koran is. Rabbika alladhi khalaq. In die naam van wie? Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Dat Allah ta'ala is die Rabb. En die is belangrijk. Dat Allah subhanahu wa ta'ala op die tong van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Koran verwijst Allah subhanahu wa ta'ala dat die slaaf van Allah ta'ala moet lees. Die is wanneer ons beginnen ons sê Bismillahirrahmanirrahim. Dat ons herken eerste van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is ons lees nabis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So die in die Rabbul Alamin dat Allah subhanahu wa ta'ala wordt geherken. En die alamin gaan verdedigd worden, Rabbul Awwal, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah ta'ala die wat Allah geschapen heeft,
Een van die wat Allah Ta'ala geskape het, was ons, die van die makhlukaat van Allah Subhanahu wa Ta'ala, dit wat Allah Subhanahu wa Ta'ala geskape het, Rabbul Alamin. En dit is Allah Subhanahu wa Ta'ala. As ons verder kyk, en ons gaan terug, Allah Ta'ala sê, Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq. Dat Allah Ta'ala sê vir ons, as die ummati, die persoon van kalima, die persoon wat leiding soek hidayah, die persoon van iman, die persoon wat glo in akhira die hiernamaals, die persoon wat glo dat hy gaan in die dunya lewe vir 'n kort tyd en hy gaan in die kabernis miskien langer as wat hy gelewer het op die dunya, die persoon wat glo dat hy gaan voor Allah Ta'ala staan en hy gaan moet geseggenskap gee, die persoon wat gaan glo dat om dade gaan op 'n skaal gesit word, die persoon wie glo in die siraat, verstaan die brug oor Jahannam, die persoon wat glo in Jannat in deur die amal. So Allah Subhanahu wa Ta'ala sê vir ons dat ons moet lees in die naam van Allah, die verwysing van lees vir die moslim om die kennisgewing te bekom wat ons roep, die ma'rifat van Allah Ta'ala, die erkenning van Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sê lees die Koran. Ons het verwys dat die Koran is een van die noor. In die noor van die Koran gaan 'n persoon verstaan en bekom die verstaaning of die kennisgewing van die noor van Allah homself. Allah Ta'ala is die nooru samawati wal ard. In die gaan die moslim, die persoon wie die Koran lees, gaan verstaan die rede en hoekom Allah Ta'ala die sama geskape het, of hoe Allah dit geskape het, die aarde geskape het, hoe Allah Ta'ala dit geskape het. Die Allah Subhanahu wa Ta'ala sê vir ons lees, die is een aspek in verband met imaniyat, waar die persoon moet herken, lees en die verstaaning bekom wie is Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in die in is dit dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, die punt is die dat ons lees in die Koran en ons verstaan van het, die een wie is Allah Rabb. Allah Ta'ala suratulika rabbika, Allah Ta'ala sê die Allah Ta'ala is die Rabb van u, die Rabb van ons, die Rabb van Allah Ta'ala adresseer elkeen wat die Koran rabbuka alladhi khalaq. Dat die persoon wie die Koran lees en hy lees suratul Iqra, die surat van lees, dan verstaan ons van dit af, ons kry die begrip dat Allah Ta'ala adresseer die persoon wie lees, en die rabbuka, Allah Ta'ala sê wie is Allah rabbuka alladhi khalaq. Allah Ta'ala adresseer die persoon, dat Allah Ta'ala sê dat ek is Allah wie jou geskape het, khalaq, dat Allah Ta'ala sê Allah Ta'ala het ons geskape. So in die en dat in die makhlukaat, in die wat Allah Ta'ala geskape het, ons insaan is een van die baie duisende, verstaan, verskillende species, verskillende soorte wat Allah Ta'ala geskape het. Die is Rabbul Alamin. En ons gaan sien in Surat Ar-Rahman wat by my geheer kom, Allah Subhanahu wa Ta'ala sê vir ons Ar-Rahman allama al-Quran. Kyk hier, as ons Suratul Iqra vat en Suratul Rahman vat, en ons bring die vergelyking voor ons, en die is dat Allah Ta'ala gebruik die woord Iqra, lees, in Suratul Rahman, wat in Suratul Iqra, wat lees ons? Die Koran. In enige iets wat ons lees, die Koran. In Suratul Rahman is het, Allah Ta'ala sê, allama al-Quran. So die sifat, die kwaliteit van Allah Ar-Rahman, reg in Surat Ar-Rahman. So ons weet dat Allah Subhanahu wa Ta'ala een vertaling Ar-Rahman wat omgee, Allah gee om. Ar-Rahman die ene wat vir ons voordele gee, omgee, voordele gee. Ar-Rahman, dit is Allah Subhanahu wa Ta'ala, as ons het vertaal dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is barmhartig. Dit is die dat Allah Subhanahu wa Ta'ala gee om vir ons sonder dat ons verstaan die omgee van Allah. Allah Ta'ala gee om vir die slaaf van Allah Ta'ala sonder dat die slaaf herken, Allah herken al die goed wat Allah Ta'ala vir die slaaf doen. In die in sê Allah Subhanahu wa Ta'ala en lei die slaaf, Allah Ta'ala sê Ar-Rahman allama al-Quran. En die is belangrik. Voor ons gaan kom by ons, laat ons die
die dars voor die verstaan. Allama al-Quran. Allah Ta'ala sê dat Allah is die een wie leer die Quran. Allama al-Quran. Allah Ta'ala is die een wie die begrip gee van die Quran. Allah Ta'ala is die een wie die verstaaning gee van die Quran. En die is belangrik. Khalaq al-insan. Allahu Akbar. En dan, ons kunnen nog een vers inbrengen, nog een ayat inbrengen. Allamahu al-bayan. Ad-da'wa. Dat die Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die Quran sê Allah Ta'ala, dat Allah Ta'ala gee die verstaaning van die Quran, die begrip van die Quran, die geleerdheid van die Quran. Subhanallah. Dan sê Allah subhanahu wa ta'ala, dis net vluglings, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sê, khalaqa linsan. Allah Ta'ala sê dat ek is Allah Ta'ala, is het jouself is die luisteraar, is het onze maans is die wat voren toegegaan het om te ontmoet Allah subhanahu wa ta'ala en die wat nog lewe. Is het onze kinders is, subhanallah. Is het die hele wereld is kort af, khalaq al-insan, muslim en nie muslim nie, Allah subhanahu wa ta'ala sê vir almal in die wereld en khalaq al-insan, dat Allah ta'ala maak dat duidelijk vir die persoon wat wil leer, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala het ons geskapen, lam yakun shay'an matkura, dat ons was niks nie, ons het nie geken nie, ons kon nie gepraat het nie, ons het nie verstaan nie, subhanallah, in korten, ons was dom, so vir die dom muslim, wat sê Allah Ta'ala vir die dom muslim, in die begin al die da'iyya lil muslim, min al bidaya ila ni'aya, van die begin tot die einde van die muslim, wat sê Allah subhanahu wa ta'ala, allam al-Quran. So die eerste dars in die verantwoordelijkheid van die muslim, suratul Fatiha, wat is Allahu Akbar, ummul kitab, dat wordt geroep die moeder van die kitab, die moeder, die fondatie van die Quran. Allah Ta'ala sê, allam al-Quran. Allah Ta'ala wil hê dat elke muslim moet leer, elke muslim moet verstaan, elke muslim moet draai en studie doen van die Koran. Allama al-Quran. Dat is kort. En die en dat Allah subhanahu wa ta'ala sê khalaq al-insan. Hier is het. Khalaq al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala het ons geskapen. Khalaq al-insan. En nie net geskapen nie. Allama al-bayan. Allah ta'ala in twee aspekte as ons kan verstaan. Allama al-bayan. Al-bayan, al-lughat. Een van die bayan wat praat, Allah Ta'ala het ons geleer om te praat, gesprek. Allah Ta'ala het ons geleer die verskillende tale. Allama al-bayan, al-bayan, al-da'wa. Dat is die persoon leer die Koran en die persoon leer om te verstaan die Koran. Dan gaan die persoon verwijs en praat van die Koran. Is het is in verband met Allah? Is het is in verband met Anbiya alayhi salam? Is het is in verband met subhanallah? Jannat en Jahannam? Het is in al die aspecten in Allahu Akbar, Allah Ta'ala allamul bayan. So die is die een aspect. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, ons een keer terug, dat Allah Ta'ala is een wie die Khalik is, ons is die makhluk, min makhlukatillah, dat ons is geskapen, net soos enige ander bestaan, species, of wat ook dit al is, wie Allah subhanahu wa ta'ala geskapen dit, Allahu Akbar. En die kom ons in ons, Allah subhanahu wa ta'ala, het geskapen Adam alayhi salatu wasalam, en ons weet dat Adam alayhi salatu wasalam was niks nie, en die kudrat van Allah ta'ala, die bemachtiging, die kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen Adam alayhi salatu wasalam. En dit is baie dars, wallahu akbar. En dit gaan baie deermekaarigheid, dit gaan het baie duidelijk maak. Misverstaaning duidelijk maak, subhanallah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen Adam alayhi salatu wasalam met die kracht van Allah ta'ala, die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, en alles wat komt met dit, Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen Adam alayhi salatu wasalam. En in die dat Allah ta'ala geskapen, dit is net die kort af, Allahu Akbar, dat Allah subhanahu wa ta'ala om vir insan te leer, dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen Hawa.
Verstaan? Die vrouw van Adam, alayhi salatu wasalam, van Adam. Zo Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Hawa geschapen van Adam, alayhi salatu wasalam. Zo die is belangrijk. En we gaan weer terugkeren naar dit toe. Een belang van die, subhanallah. Een belang van die, dat Allah subhanahu wa ta'ala uit Adam, alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Hawa geschapen, die vorm van het, die kennisgeving van het. Dat ons misschien al geleerd. En dat moet ons behartig en het moet samen met ons gaan. Koran is niet informatie niet. Dien is niet informatie niet. Dien is ilm. Dien is geleerdheid. En die is die verschil tussen informatie. En die is die verschil van dien, die Koran. Dien, die sunna, al twee. Die Koran en die sunna is niet informatie niet. Die Koran is ilm, dat is dien. En die sunnat is ilm, geleerdheid, dien. Allahu Akbar. Zo eens keer terug in verband met dien. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala van Hawa geschapen het van Adam alayhi salatu wa salam, is dat zo dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die heeft geschapen. Verstaan van die makhluk, Allah ta'ala het geschapen makhluk. Van die dat Allah van mens, Allah schapen mens. En nog een voorbeeld is die dat Allah subhanahu wa ta'ala, hoe ons geboren was met een ma en een pa, dier een ma en een pa. Dat is dat ons moet het niet net vat als een procedure niet. Dat het net gebeurt niet. Maar dat is dars. Wat ons moet bekomen in verband met die, Allahu Akbar. En die en als ons kijkt en ons gaan verder. Rabbul Alamin, wat is van die betekenis van Rabbul Alamin? En die doel, en wat ons zegt, shukr alhamdulillah, li Rabbil Alamin. Dat ons maakt shukr voor Rab Allah, die woord Rab omzelf, omsingel alles. Wat Allah ta'ala doen voor al die makhlukaat tot die dag van Qiyama, na die dag van Qiyama, in Jannat enzovoort en in Jahannam. Zo, die is Rabbul Alamin. En die in, zoals kijk, dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Adam geschapen met zijn kudrat, en dat is een verband met die kudrat van Allah. En zoals zijn kudrat, ons gebruik één. Ons gaan vergelijking maken in verband met dit. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat boe onze verstanding, en boe wat ons gaan zeggen, verstaan, die geleerdheid van wetenschap, zoals ons gaan zeggen. Wetenschap, science, voor die wat niet verstaan. Recht, is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala, je hebt niet net voor Adam geschapen en die procedure, die methode niet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, ons lezen in de Koranen. En die is belangrijk. Ons lezen in de Koranen, Allah ta'ala zei, Fa'idha arad Allah shay'an, ayyakul lau kun. Allahu akbar, fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, en die irada van Allah ta'ala, en die wil van Allah subhanahu wa ta'ala, en die kudrat van Allah. Zo is het. Fa'idha arad Allah shay'an. Wanneer Allah ta'ala iets wil binnen werking brengen, iets wil doen. Dit is kudrat. Fa'idha arad Allah shay'an en yakoolu lau kun fayakun. Dan zegt Allah ta'ala, dat moet binnen werking brengen, instructie kun. Fayakun. En dat komt een werking, binnenwerking. Dat komt een dat die persoon kan lees zien en ervaar die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat komt door verstaaning, dat komt door lees en dat komt door die begrip wat die persoon bekomt, die les wat die persoon leert in verband met die van Allah subhanahu wa ta'ala, moslim en ook niet moslim, niet Allah. Subhanallah. Zo die eerste, die wat ons moet verstaan van kun fayakun, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat moet gebeuren en dat gebeurt. Dat moet binnen werken komen en dat werkt. Subhanallah, ya Rab. Zo die Allah subhanahu wa ta'ala, een van die
Een van die makhlukaat wat Allah Ta'ala geskape het, was die arsh van Allah Ta'ala met kun fayakun. Die arsh van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kreeg ons die hamalatul arsh. Die malaika wat die arsh dra van Allah Ta'ala subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala heeft die arsh geskapen. En die arsh was geskapen met kudrat. Wat ons sê, die kracht, die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah Ta'ala se bemachting weerspiel Allah Ta'ala. Allahu Akbar en kun fayakun. Daar sê die ulama, la tatafakkaru fi Allah, bal tatafakkaru yatafakkaru fi khalqillah. Una tafakkar fi khalqillah. En al die vorms van voorkom. Dat ons moet niet, verstaan, ons moet niet denk. En ons moet niet denk dat wie is Allah, hoe is Allah, wat is Allah. La tatafakkaru fi Allah. Verstaan, die voorkomst van Allah, voorbeeld. Bal, maar ons moet in zich naslaan werk doen. Ons moet denken aan die dingen, verstaan, die verschillende machlukaat, die verschillende, zoals gaan zeggen, die species, die insan, mensdom, en al die andere dingen wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft, wat belangrijk is voor die iman van die moslim. En een van dit is die arsh van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En dan Allah subhanahu wa ta'ala heeft die arsh geskapen door kun fayakun. Dus bij nou draag kennis wat is kun fayakun. En dan heeft Allah subhanahu wa ta'ala die water geskapen in die wereld. Die water wat ons zien in die wereld, wat twee derde van die wereld momsingel water. So Allah subhanahu wa ta'ala en die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala het Allah water geskapen. So water en bij Allah ta'ala is een mu'jizat van Allah. Dat is een mu'jizat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is om mens te bewijs dat die is een van die mu'jizat. Die is een van die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mens om zelf kan niet water binnen werking brengen, kan niet water schapen. Nie. Allahu Akbar. Ons vat van Allah om binnen werkingen te brengen. Allahu Akbar. So dat is een van die aspecten. Als ons kijkt wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft in verband met Allah subhanahu wa ta'ala se kudrat kun fayakun. Is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen, niet net dat niet, maar Allah Ta'ala het geskapen die kalam. Die kalam, nummer 3, is een van die dingen wat Allah Ta'ala geskapen het, verstaan. En die kalam het geskryf, wat gaan gebeuren met ons, wat gaan gebeuren tot die dag van Kiyama. Wat gaan gebeuren met elkeen in sy leven in die kalam. Verstaan, Allahu Akbar. En die, toe Allah Ta'ala die kalam, die pen geskapen het, en toen vraagt die pen, ja Allah Ta'ala, wat moet ik doen? En Allah Ta'ala zei voor die pen, schrijf wat gaan gebeuren van nou tot die dag van Kiyama. Dat betekent met elke magloek, elke wat ook al dit is, wat Allah Ta'ala geskapen het, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat is neergeschreven en dat is in die ilm van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is, hoekom Allah Ta'ala alimul ghaib is, dat Allah Ta'ala heeft die geleerdheid, die kennisgeving van dit wat ons niet kent. Subhanallah, die ghaib, die hiernamaals, dit wat ons niet kent. Dit is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, het niet net Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, en die wat ons genoemd het, en die wat Allah subhanahu wa ta'ala, dit is niet net dat het was geskapen net voor moeigheid niet. Dat is om te leren die kudrat van Allah Ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala is, hoe Allah subhanahu wa ta'ala te werken gaat en hoe onze iman kan groeien en sterk worden in Allah Ta'ala en dat hoe die slaaf van Allah Ta'ala kan draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Subhanallah, ya Rab. So in die is dat Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer toe Allah Ta'ala geskapen dit wat ons gezegd het, Allahu Akbar, en die kudrat van Allah Ta'ala kun fayakun, en toe skapen Allah Ta'ala weer geskapen dier die wat Allah Ta'ala gezegd het kun fayakun, wat die kudrat van Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, as ons sê dat in die Allahu Akbar, verstaan die loog
die tablet wat opgeskryf is, geskape by Allah Ta'ala deur kun fa yakun. Allahu Akbar, waar die pen moet op iets skryf, soos ons in die boeken skryf. Net so het elke persoon sy boek ook. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dat die twee engele weet wat ons doen elke dag, skryf af wat ons doen elke dag in die vorm van noor wat hulle afskryf. Ya Rab, dat die makhlukaat, insaan, muslim, moet verstaan dat die hoe die systeme van Allah subhanahu wa ta'ala werk. Subhanallah. So net soos die, is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskape noor. En die noor wat Allah ta'ala geskape het, het is kun fa yakun. Dier die dat Allah ta'ala gesê, dat moet binnen werking kom en dit het ingetree, dit het geword, verstaan, net soos Allah wil gehad het, en dit is die kudrat van Allah Ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen die noor, verstaan, wat ons sien, Allahu Akbar. So, in die in wat ons verstaan, in die in dat die verduidelikingen, die noor wat ons vertaal as licht, verstaan, dat is geskapen door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah wil ons leer, wie is Allah, die kudrat van Allah Ta'ala, die Allahu Akbar, dat is nie einde tot die verstaaning van Allah Ta'ala nie, die is belangrijk, ja Rab. En in die kom kry ons dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen vier ook. En die dat Allah Ta'ala vier geskapen het, verstaan, vir die wat nie verstaan nie, het is dat die vier van Jahannam is van geskapen van die vier. Verstaan, dat Allah Ta'ala het vier geskapen, net soos Allah Ta'ala noor geskapen het. Dit wat kan brand en die noor wat lig gee. So Allah subhanahu wa ta'ala met kun fa yakun, het Allah subhanahu wa ta'ala alles die geskape. En die, wat is die doel? Dat Allah subhanahu wa ta'ala het het nie geskape sonder doel nie. Sonder die kudrat van Allah ta'ala, met die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala, het Allah ta'ala geskape die wat ons genoemd het. En in die is ons kyk die malaika. Dat doe Allah Ta'ala die noor geskape. En van die noor het Allah Ta'ala malaika geskape. Subhanallah. Die malaika is gemaakt van noor, licht. Subhanallah. Persoon kan nie een malak sien nie, een engel sien nie. So Allah subhanahu wa ta'ala, dier die kudrat om mens te wees van die begin en van Adam af, verstaan, voor Adam, na Adam, in die tijd van Adam, en toe Allah Ta'ala geskape die malaika, subhanallah. En so die malaika kortap is geskapen dier wat? Die malaika is geskapen, die engel is geskapen van noor. As ons kom kyk, subhanallah, dat Allah Ta'ala ons het gesê, dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen die vier, wat ons sê, naru jahannam, die vier van jahannam. En dier vier het Allah Ta'ala geskapen, verstaan die vier van jahannam. Die is belangrijk, vir die ummatie om te verstaan, dat Allah subhanahu wa ta'ala van vier, naar, vir die wat nie verstaan, vaie, Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen jahannam. Dit is, vandag kom kreens op die dunia, gebruik ons ook vir baie dinge, om baie dinge te doen, dit is geleerdheid op sy eie. En dan het Allah subhanahu wa ta'ala, nie net van die vier wat Allah ta'ala geskapen het, kyk net die, Allah skape van een kudrat van Allah ta'ala baie dinge, een van die aspekte wat ons weet, die jahan, die jinn, dat Allah subhanahu wa ta'ala het die jin geskapen van vier. So in een, die noor wat Allah geskapen het, malaika, verstaan, den van die vier wat Allah geskapen het, die jin, verstaan, was geskapen van vier, subhanallah. En van daaraf kom kruis vier word gebruik, Allah ta'ala het gemaakt jahannam, in de plek van vier, subhanallah, ya Rab. So die is belangrijk voor ons om te verstaan. En die is, kijk net die zo, in die dunia in, wat ons zien in die dunia in, die is wat ons moet verstaan. Right? Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen, wa khalaq min al-ma'i kulla shayin hayya, dat Allah subhanahu wa ta'ala het van water alles geskapen. Insaan, nou, verstaan ons, weet in een vloed van water skapen, die dieren wat ons zien en alles, so Allah's kudrat kan nie verstaan word nie, dat elke kurbani, hoeveel de miljoenen skapen, beeste, bokken, alles, Allah's die kudrat
is te gaan aan en Allah Ta'ala skape en skape. Allah gebruik een formule van Allah Ta'ala wat water is. Alles wat ons sien op die dunia, alles wat ons sien op die dunia, die plante, wat in die see in is, wat ook al, is die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah wees en leer insaan die methodes van skape, hoe Allah ta'ala te werken gaan. Allah ta'ala is nie gekondisie met die methode nie. Allah ta'ala bring voor verskillende methodes hoe Allah ta'ala skape. En Allah se kudrat, ya Rab. So die is belangrik vir ons, dat alles wat ons sien, dat Allah subhanahu wa ta'ala, as ons kom kyk, halaka samawati wal ard, Allah ta'ala sê, in tibaka, op mekaar die jimmele en die aarde, ons weet daar 7 aarde en 7 jimmele by mekaar, Allahu Akbar, en die dat hoe die aarde in binnen werking gekom het, die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, hoe die jimmele binnen werking gekom het, die kudrat van Allah, een persoon kan swem in die ilmun, in die geleerdheid van die Koran en Sunna, en dan die persoon gaan leer, dat ek ken net een druppel, ek ken net een druppel, of een sandkorrel, van die geleerdheid en die kennisgewing wat Allah subhanahu wa ta'ala en miskien minder as die wat Allah subhanahu wa ta'ala by homself het, ya Rab. So die is belangrik vir die ummatie om te verstaan van imaniyat moet ons kyk na die makhlukaat en die doel en hoe ons gaan ek sê, hoe ons benefit van dit, wat ons kry van dit, die voordele, ya Rab. So die is belangrik. So indien dat hoe Allah subhanahu wa ta'ala geskape het die aarde min zubtil ma of zabtil ma, dat die aarde, soos kyk, kom ons kyk op die see, dat is die wat lyk amper so skuim, zabat, verstaan, die Allahu Akbar, kyk Allah as zabat, right, zub, dat Allah subhanahu wa ta'ala het die aarde geskapen met dit. Waar is die logisch in dit? Waar is die wetenskapelikes? Dat hulle kan nie voorkom met die wat Allah ta'ala sê in die Koran nie. Dit sal hulle nog 1000 jaar vat en hulle sal ontmoet Allah, maar hulle het nie geherken Allah nie. Die is belangrijk. So Allah subhanahu wa ta'ala in die wetenskapelike voorkomst van Allah, in die verstaaning van geleerdheid, is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, leer vir ons, dat Allah subhanahu wa ta'ala het die aarde geskape, soos ons sê, in die kudrat en die voorkomst van hoe Allah dit wil doen, verstaan, van die skuim en wat ook uit die water uitkom, so voort, Allahu Akbar, wat een mens net vat en minacht, en een mens denkt nie in aan dit nie, subhanallah. En die wat, die sama, die jimmele, hoe het Allah ta'ala die jimmele geskape? Die is Allah. Die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hoe ons van Allah subhanahu wa ta'ala moet herken. En die is dit, dat Allah subhanahu wa ta'ala het die sama, die jimmele geskape. Hoe? Allahu Akbar, min dukhan. Dukhan beteken, as ons kyk, die vier. As ons vier kyk, en die vier gee rook af. Voorbeeld. Die vier gee rook af. Die rook van die vier, van, as ons gaan sê, die vier wat Allah ta'ala geskapen het, jin was geskapen, die vier van Jahannam, verstaan, die verskillende vorms van vier, wit vier, rooi vier, swart vier, vier met rook, vier sonder rook. Voorbeeld, Allahu Akbar, wit vier, die is al die vorms en die verskillende vieren wat Allah subhanahu wa ta'ala geskapen het, vir verskillende doeleindes, ja Rab, in die een leer ons, dat Allah subhanahu wa ta'ala, het geskape, verstaan, die sama, die jimmele, met die rook, wat die vier afgee, dukhan, gaan die surat dukhan in die Koran, en dan gaan Allah ta'ala vir ons leer, dat het is te kort, om binnen in het te gaan, subhanallah. Die is die verwijsing, gaan lees surat Dukhan, en dan gaan ons sien, en Allah leer ons, Allahu Akbar,
en 'n moslim kan geletterd word, kan leer, en wanneer die moslim die Koran lees in alle aspekte, waar gaan die moslim kan wegdraai van Allah subhanahu wa ta'ala en sovoort. So die is Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala geskaper het. So ons sê Allah ta'ala geskaper al-halq min al-halq, van die makhlukaat, die dinge wat Allah geskaper het, wees

zichzelfen. Die punt wat ons meer deel hierzo, en die machlukaat van Allah subhanahu wa ta'ala, dat van een man brengt Allah ta'ala een vrouw, en van een ma brengt Allah ta'ala Isa alayhi salatu wasalam. Die ma is zo Isa alayhi salatu wasalam. Adam is gemaakt min tien. Isa alayhi salatu wasalam is ook gemaakt van zand af, klei af. En waar komt zijn voorkomst vandaan af? Dat komt van Mirjam. Mirjam is gemaakt van klei. En Allah subhanahu wa ta'ala is het ons verwijst naar de kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala leef ons en Allah ta'ala geef ons die verstaan. En Allah subhanahu wa ta'ala beskerm ons van die kwaad en die verkeerd van onze zelf af. Jazakumullahi khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.